En dit was deel uit een van Mozart se 5 vioolkonserte. Isabella van Keulen was die solis. Wat van Leslie Garrett se weergawe van So Deep Is the Night, gebaseer op Chopin se studie nummer 10, verwerk deur Mario Melfi. Nou, soms wonder 'n mens oor sulke verwerkings. Laat weet gerus wat jy dink terwyl my Garrett dan sing. Net vinnig weer my e-posadres is terrence@rsg.co.za of dan SMS na die atelier 45889 en elke SMS kos R1.50. So hier is Leslie Gerdan met So Deep Is the Night.

Dit was Sati se Gymnum Patie nommer 1 en Aldo Ciccolini het dit gespeel. Dit was die volgende twee dele uit Telemann se konsert vir twee fluite. Die barokkomponiste het nogal dikwels sulke dubbele konserte gekomponeer.

0: Ja, dit is half moeilik om te glo, maar Top Gun is van die jaar 40 jaar gelede die eerste keer uitgereik. Om die mylpaal te vier, word die prent en sy treffer vervolg Top Gun Maverick in IMAX theaters vertoon. Die eerste vertoning is op 13 Mei, precies 40 jaar nadat die oorspronkelijke prent die eerste keer vertoon is.
1: I feel the need for speed.
0: Nou, vanaf hierdie komende vrijdag tot 21 Mei, gaan Top Gun en Top Gun Maverick na die silverdoek terugkeer. Hier is Tom Cruise tijdens een onderhoud in 1986.
2: I took a lot of time with these fighter pilots and I mean, the stories and everything else. It's terrific.
3: The movie's very tight. It looks very smooth, but did anything go wrong when you were shooting it?
2: Well, like everything, making a film is like playing chess, you know. It's constant evaluation, re-evaluation, you know. Not locking yourself in, keeping your focus.
0: Dit was die stem daar van 'n jong Tom Cruise. En in die kollig vanoggend.
4: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Ek is Blaine Jones met Andy Kollach.
1: Op en wakker, net hier op RSG.

Om iemand te om dit vir jou te sing, Chris Stapleton, Joy of My Life. Gesels met Anais Rousseau, net die naam, maar kom ons luister eerst na hierdie prachtstuk van Lorica Rauch.

0: Queen Vana, ons hier op RSG, luister, too much love will kill you. Ons vraag jou vandag, wat gee jy aan 'n mansvriend, pa, broer, om hulle te bederf?
1: Hoi, dit is Louise. Nee, ek sal my ou man een stuk biltong koop en een vetplant en natuurlijk een besem. So, terwijl hy uitvee, kan hy aan sy biltong kou en as hy klaar is en moeg gaan sit, kan hy sy vetplant bekyk en ook maar weet, hy het nie baie aandag nodig nie. Lekker dag vir julle.
0: Nader, nou is die liekie van Queen nog een klein bykie nader. Too much love will kill you. Nee, laat weet ons wat sê jy. Kom ons luister op pad na die 10 uur nuus en Tamaleki na Jaco Meyer.

0: Elvis Presley, Don't Be Cruel, voor dit aan Riet in Hartsland.
1: Luister hierdie week in radioteater na Groete van Tant Markie, deur Paula Hartzenberg.
2: Markie, ek wil jou graag voorstel, ontmoet Thomas Smit. Thomas, dit is my vrou Markie.
3: Aangename kennis, Thomas.
4: Aangename kennis? Is alles reg?
3: Ja, jammer. Ek het net een oomblik gedink, ek sien niemand anders voor my.
1: Groete van Tant Markie is opgevoer onder spelleiding van Marie Snyman.

0: Katy Perry, Wide Awake. Altijd een goede idee als je die pad moet aandurf huis toe. Dus ook hoekom ons hier is. Baie welkom weer eens van die Spitstyd span. Is die span wat jy geselskap hou weksmiddag van 3 tot 6. En hier sit een van die spanlede, ons regisseur Carla McKenzie.
1: Middag Willem en ons luisteraars.
0: Ons gaan nou begin met Vat het vorentoe. Dis Kenny Loggins wat vir ons die week sterk begin het met Danger Zone. Hy het nogal redelijk makkelijk gewen gister. So vandag kry jy een nieuwe teenstander. Dinsdag beteken ook RSG Help. En wie is ons gas?
1: Ons gas is Org van der Wat en hy is die bestuurshoof van Statwell Stichting. En die Statwell Stichting is 'n organisasie wat op 'n gefokuste en volhoubare wyse werk om kinders se groeistemming of kinders se groeivertraging te voorkom. En hulle doen dit deur verseker dat duisende jong kinders daagliks toegang het tot gebalanseerde voedingsryke maaltye terwyl

Jason Mraz hier in Spit State. Look for the good. Karen is nou terug, want sy vir ons die nieuwshoof trekke, en daar is ook een verkeersverslag wat sy vir ons gaan saambring, en ons loer ook na nog so paar SMS'e wat vat het voor en toe betref. Sias Reineke, hy vat ons nou voor en toe tot by

0: Presies 40 jaar gelede wat hierdie ouetjie vir die eerste keer die lig gesien het. Moeilik om te glo. Eurythmics hier in Spitstyd. Thorn in my side. In die volgende uur van ons program RSG Help. Ons gaan gesels met Org van der Walt, die bestuurshoof van die Startwell Stichting. En hulle het dit veral ten doel om groeistemming, oftewel dan growth stunting, soos die Engelse van praat, uit te wis en te bekamp. So ons gaan met hom praat so 20 voor 5 se koers. Nuus op pad saam met Karen, daar is ook 'n verkeersverslag en sport saam met Etienne kort daarna. Will Lindley neem ons tot by 4 uur.
1: I cut both my knees the first time that I rode a bike. And I crashed my mom's car back when I was still learning to drive. I got my ass kicked the first time I got in a fight. And I passed out on Long Street the first night I gave beer a try.

0: Dis Time in a Bottle op RSG, 23 minute oor 11 en daar is musiek op pad van Air Supply, All Out of Love en een van Steve Tyrell, I Love You for Sentimental Reasons, net hierna.
1: My maand is Afrika maand in Suid-Afrika en om by die tema aan te sluit speel ek die week vir jou verskeidenheid musiek uit die vasteland. En muziek sonder grense. Jy kan onder meer snitte deur Angelique Kidjo, Ismael Lowe, Miriam Makeba, snitte vanaf die Putumayo Congo to Cuba album en snitte van Mango Groove verwag. Dis muziek sonder grense, woensdag aan 13 Mei om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.

Zonder na al die tijd, hoe ek het misverstaan. Ek het dan gestaan op baie strand, de lange baan. Gebel waar je landlijn nummer op die nieuwejaarsfeest.

beroemde Franse sangeres van destijds Edith Piaf met Die Drie Klokke. En so kom ons dan by julle versoek, Frik en Chanel van Milnerton. Julle nooi vir Tana van Rooyen, al die pad vanuit Connecticut, om saam met ons te luister. Marley is in Engeland. Abel en Megan is bietjie nader, hulle is in Hazyview, en Liani is in Paternoster. Hulle moet allemaal saam luister na die tweede deel uit Wolfgang Amadeus Mozart's klarinetconcert in A majeur, wat so beroemd gemaakt is in die rolprent Out of Africa. Die solis is John Cushing.

Seker die bekendste deel uit Saint-Saëns se karnaval van die diere, naamlik die swaan, hier uitgevoer deur Jojo Ma. Goeiemiddag aan jou, Betty Dupree van Sherwood. Saam met jou gaan ons luister na Hear My Song, Violetta. En het word gesing deur Joseph Locke.

Awaken the Dawn, deur Stanton Lanier. Tyd om te groet en ons gaan dit doen met julle versoek. Pieter en Emsa Seifert van Kreersdorp, julle deel dit met Ina Vermaak. Dis Maria se gebed, wat kom uit Gaetano Donizetti se opera Maria Stuarda en hier word gesing deur Joan Sutherland.